wiskit, ek was kaal voet op die grond bad. Met een stok, of een kletie, of een kleilat.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Geluk in best waar je leven schetst of een stom. Diep wat kaart, een mythe getouw. En hier moet jij jouw menselijkheid aanschouwen.

0: Luister FM.
1: Rapid met Bitterfontein op die wasgoedlijn.
2: So iemand my gevra, hoekom speel ek nog muziek? So my hele leven lang. Eerlijk waar, het is maar eindelijk al plek waar ek veilig is. Ja. Some of your band of... vriend of twee bij op een verhoog. Maar dat is helemaal die waarheid wat daar gebeurt. Dat is niet die opgesmukte. So, dat is zeker maar hoekom, want het is al een real wereld daar.

Dat was laatst zomer, toen jij mijn nummer vroeg. Welke kus was maar een dromer, toen zei ik zomer ja.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Het was gister 4 en die semme 3. Op die marme sien jy daar my oorlommie. In die motorie van my gemoed. Jou memories uitgeken en geonderzoek. In die dag en die nacht sleep slag pas aan. Terwijl tijd en die leven in die zeerstal slaan. In het meestal moerig en my gemoed met jou omgaan. Het rooistreep getrek op my rug en elk vertrek weer.

geval van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat draag. Net twee datums op het lip, het is al wat zaak. En die enigste werkelijkheid.

0: Hulle is albei na Harvey Jolly by en Hunter Kennedy net voor de 3 amba daan die brand, weekie van een kattebak. Natuurlijk amper tijd voor ons nieuws hoofdtrekken voor ons oorgee vir Erika, wat instaan vir JK, so bly ingeskakeld.
1: Luister FM, nieuws hoofdtrekken.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Kat Matlala en mede-beskuldigdes keer terug na die hof. 5 ster van 'n kop-aan-kop botsing in Uitenhaag en rugby, Griquas en Cheetahs verseker tuis half-eindstryde. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Come on.
5: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister FM. En als ze lekker aan de kant zijn, ze is sterker prop, ze elke hond. Hey man, elke hond krijgt zijn dag en al die lekker dingetjes. Het is amper tijd voor ons om weer te groet hier op die lekker luisterstasie. Ik vind het interessant, dit zal we een beetje gaan rondkramp. Van die stad is daar record op record en dingen op dingen, maar ze kennen ook hier rarig al die goedie, Ryan. So, in Zuid-Afrika provinciaal is je ooit gewonnen wie die meeste games gespeeld. Uries Edwards heeft 165 games gespeeld van Natal.
1: Oh wow.
0: John Boetes voor die Puma Sharks, 156. Helgard Miller, 142. Voor die cheetahs.
1: Jo, Helgaard Miller van het.
0: Nee. Dan kijken we natuurlijk naar Zuid-Afrika. Je bent net zo beter met de meeste 141. Victor Matfield 127. Brian Abana 124. En dan die enigste die wat nog in is Damien de Allende. Wat nog een paar games het voor zijn Centurion. Maar toch een krap een beetje rond. Dit voor interessantheid zal we internationaal, vernationaal.
1: Damien de Allende het laatst nog week zo uitgemaakt.
0: Heet hij, dan zie je een beetje back. Sorry.
1: Ja, het laatst nog week zo uitgemaakt.
0: Maar toch een krap een beetje rond nationaal. Weet nationaal die meeste gespeeld top 10 in die wereld. En ons het dit een Zuid-Afrikaner. Wat op die top 10 is.
1: Oh, wow.
0: Met, op die tiende plek heeft ons Sian Healy met 137. Maar die topspeler is Alan Wynne Jones. Met waarvan is gespeeld is 170 caps.
1: Wow.
0: Nee, sure. 170 caps. Dat is crazy, crazy, crazy. Weet wat is nog crazier? Dat ik nou een beetje dieper gaan delven in al die dingen. Nou, een van ons ik zie hem als een legend, meneer Ruan Pinaar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Ruan Pinaar heeft 194 games gespeeld provinciaal, 88 voor de Cheetahs, 106 voor de Sharks. En hij natuurlijk in 2024 het hy uitgedreed, het rankpie uit.
1: Mm-hmm.
0: Maar met zijn oorseese spel, met alles, het hy 472 games gehad.
1: Wow.
0: 472 games in zijn hele loopbaan.
1: Shoot.
0: Wow.
1: Dat is baie.
0: Wow.
1: Als je denkt, is omtrent net een week en het is net voor 6 maanden van een jaar.
0: Craziness, man. Shoot, crazy, crazy, craziness. Ja, craziness. En ja, dat is
1: omtrent. Hij verdient zijn aftreden.
0: Hij doet, man. He was a good kid.
1: Goeiste.
0: He was a good kid. Jan Fass het ons daarna gedoog. Hij was die antwoord voor alles.
1: Ja.
0: Meneer Ruan Pinaar. Hij had goede rankpie gespeeld, goede skop. Ja, hij was a legend, man. Hij was a legend in zijn tijd. Maar het heeft gekomen dat op die tijd het was met oorgee voor die tannie in die kerk.
1: Nee, ons geef oor voor die tannie in die kerk. Ja. Erika is in Vajayka hierdie week terwijl hij stierig is. So jullie kunnen lekker samen met elkaar tussen 9 en 12 Vajayka be met Erika.
0: Dat is easy peasy lemon squeezy. Biggie kouwer as het is gedink het, maar is daarom, morgen is natuurlijk length.
1: Ja, dit is lente.
0: Is lente.
1: Oh,
0: morgen
1: gaan
0: al
1: die morgen gaan ons alle liedjes spelen. Is lente in die boeland. Remies something, ja, papa.
0: Despacito.
1: Ons sal die lirieke leer teen morgen.
0: Maar ek het genoeg worries vir morgen.
1: Ons gaan alle liedjes spelen morgen. Bloeminkies.
0: So ons sê weer.
1: Gaan al vandag uit. En gaan koop een bosblomme, nee. Maar moet dit vir een persoon genie. Geef vir elke persoon wat jy sien een blom.
0: Ja, maar as jy getrouwd is, geef het vir man. Want jy vrou gee nie skel. Jy vrou gee nie skel. Koop gee blomme van een ander vrou. Wie van ons heeft my blom gekeken? Hier toe 88.
1: Ek koop blomme met niemand sê nie.
0: Ja,
1: en as jylle wil, morgen 9:30, daar by Shark Rock Pier, by Hobie Beach, kan jylle kom hallo sê vir my en Gerkie, ons gaan sommer net so vinnig in die see inspring. En nie van die pier af, van die kant af.
0: Mag
1: ek? Nee, mag jy. Dis onwettig.
0: Maar hoe onwettig?
1: Nee, hulle gaan jou toesluit.
0: Maar met langa onwettig. Wat is toesluit?
1: Nee,
0: wat
1: toesluit
0: gaan
1: onwettig.
0: Hulle gaan nie in die tronk sit, wat gaan nie te fine
1: daar
0: grip,
1: is nie
0: een
1: level van toesluit. Die toesluit is toesluit.
0: Ja, true that. True that. Maar silver pas by my oor, ek sê my. Want dit sal ek doen.
1: Ons gaan van die strand af inloop.
0: Ja, maar
1: in die water, in die branders in. So julle is welkom om saam met ons te kom swem.
0: Vir die mense wat nie weet waar Shark Rock Pier is nie, dis
1: die pier.
0: Pier.
1: Ja, ons gaan
0: nee,
1: by die pier.
0: Vir die mense sê is by die pier self.
1: Nie by die Roani, by die pier.
0: Ja, by jou swaar.
1: Ons
0: gaan aan die swembad spring.
1: Proof ek my swaar kan oortuig om saam te kom.
0: Is dit reg? Kom, Spouwebrug.
1: Kom pier, jy kom saam.
0: Spouwebrug, Spouwebrug. Maar ons gaan op eers 9:30 morgen. So as jy graag wil inspring saam met ons, kom ons maak het lekker, man. En ons kry paar, ons het al die hele paar ice queens.
1: Ja.
0: Wat saam met ons
1: hele paar mense, en al wil jy nie saam met ons swem nie, kom net af, kom neem foto's saam met ons, kom neem foto's van ons.
0: Ja,
1: ons gaan
0: man.
1: Evidence moet hee.
0: Ja, ons gaan. Nee, ek gaan moet, want jy gaan het nooit weer in my hele loopbaan sien.
1: Precies, dit is rare. Hy het gesê, hy sal hierdie ene doen nooit weer.
0: Ek sal nooit weer, ek haat koue water.
1: Maar dis oké, okay. Volgende jaar gaan ons dit doen in Kouga, so, dan gaan ons dit weer.
0: Ja, ja.
1: So oor een jaar
0: maar het jy vergeet erger, want daar had ek een support team.
1: Daar moet jy dit doen, so.
0: Ja, en Kouga is iets anders, maar daar doen ek het.
1: Bring jou swembroek, bring hem aan. handdoek, Gaartje, onthou jy handdoek?
0: Nee, ek sal nie, ek gaan 'n kombers bring, jou suster, ja.
1: En dan, miskien kan ons iemand oortuig om vir ons 'n lekker koffie reg te hê.
0: Nee, I know some people who know some people, man. Maar 17 minute net voor die tyd van 9, cheers vir eers. Ons vang jy natuurlijk morgen, selle plek, selle tyd, hier by lekker luisterstasie, cheers vir eers.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Job Plumbers!
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: Ons was winkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot

0: us.
1: Bibeca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

terug naar die veld toe, stier om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, lalie, stier om naar sy geld toe.

0: aan het drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummer los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plummer. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
4: Johan Plummer.

mooi en blij maar mooi. En op een maandag is het mos mooie muziek. Van Morrison into the Mystic. En voor Diana Ray Dillon, hij is geboren voor jou. Picnic samen met je bij Picnic Drive. Goedemiddag. Dank je, Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Ik is samen met je tot zo net voor 6. Op die maandag, die 31 augustus. Ja, flight augustus. Zijn story is amper uit. Dan klim ons in september. Een mooie lente. Soos wat die malle Lisa Marie en Gerkie morgenoggend hulle self gaan doodvries in die waters daar by Hobie Beach. Liewers julle as ek. Nou ja, jou weer om die draai, sporties topic, die bokant van die uur. Ook ons kyk na jou hartstaf, kiekie kyk soos ouder gewoonte met iets op jou lekker luisterstasie. Frida van den Heever, en die hemel is fantasties. Sê bon voyage.

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

so my heart is the swap. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lucht het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitenlijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm in een wijnglas al spat. Nou is my spore net stof langs die pad, maar die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te swak.

wat er dan van alles geword. Ek luister met een leeuwe mond, zoekend na uit een plekje van mijn woorden stort. Want een geikie wat lek wordt te gat, een storm en een wijnglas als spat.

Daddy Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moves en Fanny is permissie. En je stapt mij ook een senior als kiesie. Ik daag je uit de Lumbo-competitie. Bobby Jansky. Tim McNally.

En een hartelijke goeie naand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op een lekker koel maandag aand. Dis die 31ste Augustus 2026, die laaste dag van Augustus. En dan is het lente. Ek is Johan Kloet, ek kers saam met jou tot om 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. En natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive. Of gaan volg gerus my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM om te sien waarmee hou ons onself besig. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Nou ek het vanavond iets besef toe ek hierna toe ry. En dit is dat Kobus moet 'n redelike groot hondehok hê. Ek dink is meer soos 'n hondehuis. Want dit wil vir my voorkom asof hy en Andre al twee in daai hok gaan slaap as hulle so aangaan met die dinge wat hulle mee aangaan. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekkerste lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

soms krijg ik schaam. Als mijn hart vervoet in de vensters van mijn oor staan klop. Als mijn handen bid om aanvaarding en mijn voeten gedweer die kronkelpadkies. Als ik rauw woorden van mijn lippen aflek en vroeg wie is ik al is. Omdat ik luidkeels voor jou zing, al luister je niet. Ik zag iets voor jou bid, al hoor je dit niet. Ik fanatisch hoor jou dig, al verstaan je dit niet. En ik mijn handen zo diep in jouw liefde inslaan. Ik vloei mijn vingers niet. Dan staan ik met eens alleen. Gezicht in die wind, oe al zoekend. Op plekken waar ons eens was. Op plekken waar ons eens was.